Vandaag de 14e van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens Festival November Music 2010. Dit festival vond vorig jaar plaats tussen 10 en 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal rond de talentvolle Brabantse componist Marijn Bisschops en een lang elektronisch werk van Piet-Jan van Rossum, zoals dat klonk in Cineac Sonore. Voorafgaande aan de wereldpremière van Antipode van Marijn Bisschops brachten de drie muzici vooraf een van hun favoriete solostukken. Het spits werd afgebeten door de uit Polen afkomstige Eindhovense klavecineste Goska Isvording. Van de Poolse componist Alexander Grieka is bekend dat ze weinig over zichzelf en haar werk kwijt wil. Grieka gebruikt regelmatig het klavecimbel in haar werken, zowel solo als in kleine ensemblebezetting. Jumek uit 2006, dat vandaag op het programma staat, is haar eerste werk voor klavecimbel en elektronica. Luister naar Goska Isvording en een tape.

Dit was Jumek voor klaversymbool en tape van de Poolse componiste Alexander Grika. U hoorde Goska Iswording. In Sirène voor fluit en tape uit 1978 van de Nederlandse componist Tom Bruinel vormt de roep van een uiltje uit het mediterrane gebied de kern van waaruit Bruinel zijn compositie opbouwt. Op subtiele wijze laat hij elektronische geluiden opgaan in live blokfluitspel. Luister nu naar Sirène of Sirène van Tom Bruinel, uitgevoerd door blokfluitist Marten Rood.

Dit was Serein van Ton Bruinel, uitgevoerd door Martin Rood op blokfluit en tape. De Ierse componist Ed Bennett schrijft over zijn compositie Ghosts, en dat is een compositie voor versterkte viola d'amore, het volgende. Ghosts werd geschreven voor Garth Knox. De titel verwijst naar denkbeelden die in mij opkwamen toen ik 's nachts in het Irish Cultural Institute in Parijs werkte. Maar het verwijst ook naar de verborgen resonantiesnaren van het instrument die een andere aanwezigheid in de muziek creëren. Deze snaren zijn in verschillende plaatsen in het stuk versterkt om deze bijzondere kwaliteit te benadrukken. Luistert u naar Annegret Meyer-Lindenberg in Ghosts van Ed Bennett.

Annegret Meyer-Lindenberg op Viola d'Amore in Ghosts van Ed Bennett. We luisteren naar opnames van een concert in de toonzaal te s'Hertogenbosch tijdens het festival November Music 2010. We komen nu toe aan het hoofdwerk, namelijk de wereldpremière van Antipode van Merijn Bisschops. Antipode is een drieluik van solo's voor Viola d'Amore, traverso en clavecimbel. In ieder deel gaat één van deze instrumenten het samenspel aan met geluidsopnames van hetzelfde instrument, terwijl deze ontstemd en geprepareerd bespeeld wordt. Rauwe composities met elk een dwarse spanningsboog, fragmentarische uitersten en een wildgroei aan ongepolijst materiaal. De drie delen kunnen in willekeurige volgorde als drieluik worden uitgevoerd of als afzonderlijke solowerken. In de uitvoering van vandaag klinkt het complete drieluik met achtereenvolgens Annegret Meyer-Lindenberg op Viola d'Amore, Martin Rood op traverso en tenslotte Goska Isvording op clavecimbel. De geluidsregie van de tape was in handen van de componist zelf. Luistert u naar Antipode 1, 2 en 3 van Merijn Bisschops.

0: gevolgd door Anatra al Sal uit 2000 van de Italiaanse Lucia Ronchetti.
1: Mom. So.

Ja.

0: Dat waren Klagen van Karin Hausmann en Anatra al Sal van Lucia Ronchetti door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. Het concert vervolgde met twee nieuwe Nederlandse werken, en wel van Maaike Nas en Katie van Eck. U hoort eerst Filter of Flip van Maaike Nas. Hierin komen alle hartekreten over elkaar buitelend naar voren. Platitudes, tegelwijsheden, krantenkoppen en reclameboodschappen worden in een ijltempo afgevuurd door het vocale ensemble. In de theatrale wereldpremière When the Sound of Your Voice Slipped Through My Fingers van Katie van Eck klinken vijf vocalisten, vijf soms rondzingende microfoons en live elektronica. Luister wederom naar de Neue Vokalsolisten Stuttgart.
1: Thank you.

don't leave twice.

Retreat! Do yourself proud!

0: Dit waren achtereenvolgens Filter or Flip van Maaike Nas en When the Sound of Your Voice Slips Through My Fingers van Katie van Eck. De Neue Vokalsolisten Stuttgart sloten het concert af met Nein Allein van de Duitse componiste Carola Baukholt uit 2000.
1: Yeah.

0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: Toch, toch.
2: Ach.
3: Oké.
0: Nein!
2: Tja, aber,

Shit! Idioot! Wat heb je schuif?

Achter de zet!

Wischen ab. Wischen ab. Wischen ab.

Dit was Nein Allein van Carola Bauchholt, uitgevoerd door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opname van dit concert werd op 13 november 2010 voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel in muziekcentrum De Toonzaal te 's-Hertogenbosch. U luistert naar Concertzender Live, u luistert naar de concertzender. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds ruimte in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. En tijdens Cineac Sonore werd door Muziekcentrum Nederland de nieuwste cd gepresenteerd met elektronische muziek van Rosalie Hirs. Hirs combineert haar elektronische muziek steeds vaker met zelfgeschreven teksten. Zo ook Pulsers uit 2007, waarnaar u nu kunt luisteren.

Dit was Pulsers van Rosalie Hirs, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze 15e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2010 met een opname van Thomas Ankersmit. De Bosse kunstenaars Rommert Calier en Mark-Robert Peters maakten voor November Music in het CBK een ruimtelijke installatie op de scheidslijn van kunst en wetenschap met de titel Spiral Space. Op zaterdag 13 november improviseerde saxofonist Ankersmit al lopende door de installatie op de elektrisch gemanipuleerde klanken van water. Dit is Spiral Space.

Dit was de improvisatie Spiral Space van saxofonist Thomas Ankersmit. De live-opname in de CBK-zaal werd voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. We zijn aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar 3 korte concerten van de Rosary Dreyfus, John Tilbury, Michael Dutch en Christian Wolff in Muziekcentrum De Toonzaal.

Vanuit onze studio in het Music Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 16e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, opgenomen. We zenden vanaf december vorig jaar al 24 uur live-opnames van dit festival uit en dat doen we tot en met november. Vandaag kunt u luisteren naar 3 korte concerten in de Toonzaal. En het zijn concerten van John Tilbury, Michael Dutch en Rhodri Davies. En dit heeft allemaal te maken met de componist Christian Wolff, die bij de concerten aanwezig was. In de rubriek Cineac Sonore hoort u vandaag muziek van René Uilenhoed. Maar we beginnen met het eerste van de 3 korte concerten van pianist John Tilbury, contrabassist Michael Dutch en harpist Rhodri Davies. Dit Engels trio geldt als lichtend voorbeeld voor wat betreft het instant componeren. Componeren en improviseren schuren op sprankelende wijze langs elkaar. Als eerste stuk klinkt For One, Two or Three People uit 1964 van Christian Wolff. Daarna volgt de première van de contrabas-solo Rondo voor Michael, geschreven door de Noorse componiste Lene Greetje. En we eindigen met een improvisatie door het trio. Luister naar Tilbury, Dutch en Davies.

Dit was tot slot van het tweede deel van het Christian Wolff drieluik Esva van Miriam Razij. We zijn toe aan het derde en laatste deel van dit bijzondere November Music Concert. Om te beginnen kruipen Christian Wolff en John Tilbury samen achter de piano en ze doen dat voor de 13 Piano Pieces van Christian Wolff. Dit werk uit 1997 maakt deel uit van de collectie Keyboard Miscellany. De 13 stukken zijn typisch voor Wolffs late stijl. Een neiging naar de beknoptheid van expressie en dus ook naar fragmentatie en discontinuïteit. Helderheid van textuur en verhaallijn en een gevoel voor het spelelement. En dat levert een balans tussen gewone en open notatievorm en dit alles aldus de programmatoelichting. Het werk wordt vervolgd met de improvisatie nummer 3, waarna het concert en het drieluik worden besloten met de première van Give Me a Break. En dit is een compositie van de Amerikaanse fluxuscomponist Ben Patterson. Het stuk is een ode aan de hip-hopcultuur waar Patterson onlangs tijdens zijn vele reizen door gefascineerd is geraakt. Luister naar het trio Wilbury, Dutch, Davies in het eerste werk, aangevuld door de componist Christian Wolff aan de piano.

Dit was tot slot van 3 korte concerten in de toonzaal het werk Give Me a Break van Ben Patterson. De opname van deze 3 concerten werd op 14 november 2010 voor de concertzender in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch gemaakt door Glenn Mogot. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een 3-daagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. En in deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens deze Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag aandacht voor een 2-tal werken van René Uilenhoed. Een voorliefde voor karakteristieke geluiden met een rafelig oppervlakte en een donkere onderkant motiveert hem om stukken te maken. Wanneer tijdens het experimenteren in de studio's zo'n rafelige klank met diepgang zich laat bouwen of vangen, vormt deze klank de basis voor een grillige compositie waarin hij tot zijn recht kan komen. Een elektronisch zilverachtig flageolettenkoraal vormt de aanzet tot Before It Happened en When It Happened. Deze beide werken klonken eerder in 2010 als onderdeel van de opera Wake van Klaas de Vries, David Mitchell en René Uilenhoed. U hoort nu de speciaal voor de concertzender door de componist gemaakte stereoversie. Luister naar René Uilenhoed.

Dit was Before It Happened and When It Happened van René Uilenhoed. Twee van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Dit is de 17e en alweer de laatste aflevering met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zonden vanaf december vorig jaar tot en met nu ruim 31 uur live opnames van dit festival uit. En inmiddels is editie 2011 van het festival weer achter de rug. En al vanaf volgende maand, op 19 december, kunt u luisteren naar de eerste opnames van dit jaar. Maar vandaag kunt u luisteren naar twee concerten uit de Verkadefabriek. In de rubriek Cineac Sonor hoort u vandaag muziek van Rosalie Heers. We beginnen met een kort concert dat op 14 november 2010 plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. U hoort Monica Giamino op viool en Reinier van Hout aan de piano in het werk Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum, in 2010 een van de twee centrale componisten tijdens het festival. Wie wil nog heen gaan in zijn bed als het ook aan de kade der ongeneeslijke kan? Een ode aan de onsterfelijke magie van de stad Venetië. Van Rossum verklankte in zijn Alle Terre Ascenti uit 2003 de ongrijpbare schoonheid van de Dogenstad, onder meer met opnames uit 1954. Het is een mystieke klankreis door het ondergrondse, van de processie van het Heilige Kruis op Piazza San Marco tot aan een saluut aan een onbekende verdronken arbeider. Het werk is geschreven voor viool, piano en vier luidsprekers en werd begeleid door een stemmige film van Petra van der Schoot. Hier is Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum.

0: Dat was Turbulence van Kasia Glowitzka, uitgevoerd door Sonsoles Alonso piano en de componisten zelf met live elektronica. Van Alex Nowitz klonken twee werken tijdens dit concert. Zijn The Minotaur uit 2009 voor versterkte stem en elektronica voert Nowitz zelf uit. Daarna speelt Sonsoles Alonso het pianowerk Confessio uit 2007... waarin de pianiste hoofdzakelijk het binnenste van de piano beroert, van de snaren tot de pianoframe. De piano is onder meer met glas geprepareerd. Luistert u naar achtereenvolgens de Minotaur en Confessio van de Duitse componist en performer Alex Nowitz.
1: Jag har ärvt en gåta som får mig att känna att jag aldrig kommer att få veta vem jag är. Åt vad jag är ägnad eller vad förutom mig själv som förbinder mig med världen.
2: Mon héritage est l'énigme qui me fait ressentir que jamais je ne saurai qui je suis, pourquoi je suis, ni ce qui pourrait me relier au monde en dehors de moi.
3: Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier.

Nee.

Dat was Confessio van Alex Norwitz, uitgevoerd door Sonsoles Alonso Piano. We besluiten dit laatste programma over het Festival November Music 2010 met nog twee werken voor piano en elektronica. Eerst hoort u Wave 3 van Peter Adriaans en dat is een werk voor e-bow piano en sinusgolven. Het is in 2007 speciaal voor Sonsoles Alonso geschreven. De titel van het stuk slaat terug op het hallucinerende akoestische fenomeen beating, dat plaatsvindt wanneer twee of meer toonhoogtes licht ontstemd zijn en tegen elkaar aanschuren. En daarna hoort u de wereldpremière van Piano Si Na Vi van de Koreaanse componiste Yi Yoon Kang. Het werk verwijst naar de geïmproviseerde muziek voor een Koreaans traditioneel ritueel. En ook dit is een werk voor piano en live elektronica. Maar luistert u eerst naar Wave 3 van Peter Adriaan.

Dat was tot slot van het concert met werken voor piano en elektronica, de wereldpremière van Piano Si Na Wi van Yi Yung Kang. Met Sonsoles Alonso aan de piano en Yi Yung Kang die de live elektronica verzorgde. De opnames in de Verkaderfabriek werden gemaakt door Kees van de Wiel. Dit was de 17e en laatste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Vanaf volgende maand kunt u op de Concertzender alweer luisteren naar de eerste opnames van het festival November Music editie 2011, dat zojuist achter de rug is. Dit programma werd voor u samengesteld door...

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En vandaag een extra uitzending waarin een nog overgebleven concert uit 2009 en een opname die de NTR dit jaar maakte van de opening van het festival. Als aansluiting hoort u nog een bijdrage uit de Signac Sonore. We beginnen met een nagekomen concert uit 2009. Toen kreeg de jonge Nederlandse componiste Nicoline Soeter van November Music een compositieopdracht voor altviool, contrabas en blokfluit. Rondom dit premièrewerk werd nog een aantal andere stukken gespeeld. U hoort nu achtereenvolgens twee werken voor viool en contrabas. Vishnu Stockings uit 2009 van Hilary Jeffrey en Douchegordijn uit 2007 van Cor Fuller. Dit zijn Mary Oliver, viool, en Rosemarie Heggen, contrabas.

Dat was Gedächtnis Hymne van Michael Finnessy, de eerste première op het openingsconcert van het festival November Music 2010. De tweede première kwam op naam van de Nederlandse componist Peter Adriaans. U hoort zijn Three Studies on Elevation voor koor, saxofoonkwartet en tape, een werk vol zich traag ontwikkelende klankstructuren. Luistert u wederom naar het New London Chamber Choir en het Russia saxofoonkwartet onder leiding van James Weeks.

Dat was de première van Three Studies on Elevation van Peter Adriaens tijdens het openingsconcert van het festival November Music 2010. Het concert werd afgesloten met een weinig gespeeld werk van Mauricio Kagel, die 5 jaar geleden nog te gast was tijdens het festival. Luistert u naar Les Invitations d'Adolphe Sax uit 2004-2005, uitgevoerd door het New London Chamber Choir en het Rachere Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

Dit was tot slot van een extra uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 en 2010, Les Invitations d'Adolphe Sax van Mauricio Kagel, uitgevoerd door New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks. De opname werd op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch door de NTR opgenomen en deze opname werd beschikbaar gesteld voor de November Music programmering van de Concertzender, waarvoor nogmaals hartelijk dank. Over 2 weken, op 24 februari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van slagwerk Den Haag en wederom Vocal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Het programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Sol Veldman.

U luistert naar het programma van de Concertzender. Tijd nu voor Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender, zoals we er al velen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het wordt nu een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream. Een multidisciplinair project. Het wordt uitgevoerd door een ensemble bestaande uit viool, cello, elektrische gitaar, basgitaar, drums, samples, maar ook wijnglazen, speeldoosjes, kraakdozen en elektronica bewijzen hun diensten. Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream is geïnitieerd door de twee componisten, Diana Donk, die haar oriëntatie heeft in de hedendaagse gecomponeerde muziek, en Tijn Berkelmans, afkomstig uit de experimentele pop. De componisten willen klassiek, experiment en pop met elkaar verbinden. Komende vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober vinden er twee uitvoeringen plaats in de Melkweg in Amsterdam. En dit concert is opgenomen in augustus van dit jaar in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Luistert u naar Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream.

Dit was nummer 34b, Two Pieces for Cello and Ensemble van Richard Ayres. Uitgevoerd door Korkepolsen op cello en FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van FC Jongbloed vervolgde met een werk voor tape en ensemble van de in Nederland wonende, maar uit Cyprus afkomstige, Yannis Kyriakides, die dit jaar de centrale componist van het festival was. Hij schreef The Arrest in 2010 en dat werk is gebaseerd op een steeds terugkerende nachtmerrie uit het boek La Boutique Obscure van Georges Perec. Daarna klinkt een ouder werk van de Nederlandse componist Rosalie Hirsch. Sacro Monte uit 1997 is een meditatief, langzaam, contemplatief werk waarin het ensemble trage, ijle akkoorden speelt. Halverwege het stuk doorbreekt een solo-viool het statische klanklandschap. Alsof je naar een berglandschap kijkt waar plotseling een verdwaalde fietser doorheen rijdt, aldus Rosalie Hirsch zelf. Luistert u naar FC Jongbloed met als dirigent Arnold Marinissen.

Dit was tot slot van het concert van FC Jongbloed, Sacro Monte van Rosalie Hiers. Dit concert, dat op 9 november plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's Hertogenbosch, werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Tellura van Juan Parra Cancino.

Dit was Tellura, een elektronisch werk van Juan Paracansino. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste concerts en een live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011, kunt u luisteren naar het concert dat Slagwerk Den Haag samen met het Canadese Bozzini-kwartet gaf in de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch. We horen eerst het verstilde strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 van de Amerikaan James Denny. En daarna hoort u een nieuw werk van de bij het concert aanwezige Japanse componiste Yo Kondo. Perekmanon voor strijkkwartet en slagwerkensemble heet dat. En Kondo wil deze unieke samenstelling van instrumenten gebruiken voor het scheppen van een nieuwe klankwereld of een nieuw derde instrument, bij wijze van spreken. Luistert u naar het Bozzini-kwartet en Slagwerk Den Haag.

En dit waren tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2011. Werken voor strijkkwartet en slagwerkensemble, uitgevoerd door Slagwerk Den Haag en het Bozzini Kwartet. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 16 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2011.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we gaan verder met eigen opname van de Concertzender in Concertzender Live. In dit programma, en daar zullen nog vele volgen, hoort u live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat was van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit, en dat gaan we doen tot en met november van dit jaar. Ruim 30 uur live opnames van dit festival. Op zaterdag 12 november speelde het Duitse duo Jörg Wiedmann en Oliver Trindl in Muziekcentrum De Toonzaal een lunchconcert met vooral composities van klarinettist en componist Jörg Wiedmann. Maar we luisteren eerst naar twee andere werken voor klarinet en piano. Allereerst hoort u vier stukken voor klarinet en piano van Alban Berg. Dit opus 5 dateert uit 1913 en is geschreven in de voor Berg zo typerende dramatische en expressionistische melodievorming. Na deze klassieker kunt u luisteren naar Réchant voor solo klarinet uit 2009 van Heinz Holliger. Luistert u naar Jörg Wiedmann op klarinet en Oliver Trindl piano.

Dat was Réchant voor klarinet solo van Heinz Holliger door Jurk Wietman. Het concert ging verder en besloot ook met twee werken van Jurk Wietman. Als eerste hoort u het splinternieuwe intermezzi voor piano solo, uitgevoerd door Oliver Trindel. En daarna hoort u een wat ouder werk voor klarinet en piano, Fünf Bruchstücke, dat dateert uit 1997. Het behoort tot de eerste gepubliceerde composities van Wietman. Het zijn 5 geconcentreerde miniaturen in de traditie van Anton Webern, vol verrassende speeltechnieken. Een repertoirestuk waarmee Wietman op perfecte wijze zijn virtuositeit op de klarinet kan etaleren. Luistert u wederom naar de componist Jurk Wietman op klarinet en Oliver Trindel piano.

En dat was tot slot van het concert van Jörg Wittmann en Oliver Triendl, het werk Fünf Bruckstücke van Jörg Wittmann. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch, werd door de concertzender opgenomen door Glenn Margot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaags etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Stranger uit 2008 van Robert van Heumen.

Dat was Stranger, een elektronisch werk van Robert van Heumen. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011... kunt u luisteren naar het concert dat het Cellefax Riet Quintet gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek. En dat deden ze onder de titel Moving Music. In een prachtig vormgegeven decor van 5 bewegende videoschermen werd aaneengesloten een 8-tal composities gespeeld die waren voorzien van prachtige beelden en elektronica. We brengen het concert op dezelfde manier. Aan 1 stuk, maar dan wel zonder beelden uiteraard. Achtereenvolgens hoort u Particles van Wouter Snoei, In the High Reeds van Julia Wolf, Round Point van Alban Wesley, Verzonken van Arnoud Noordegaaf, Adio Dolce Mia Vita van Giovanni Gabrieli, Zeeweg van Guus Jansen, IJsvogel van Wouter Snoei en tenslotte New York Counterpoint van Steve Reich. Luistert u naar het Cellefax bestaande uit Oliver Boekhoorn hobo, Raaf Hekkema saxofoon, Ivar Beriks klarinet, Jalte Althuis basklarinet en Alban Wesley fagot. De gedeeltelijke live elektronica werd verzorgd door Wouter Snoei.

0: Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma Moving Music door Cellefax. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma samen. En volgende maand, op 20 februari, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music.
1: Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het derde van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vandaag onder andere muziek van Edgar Varèse door het Nieuwe Ensemble en muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble. Op woensdag 9 november speelde tijdens het openingsconcert het Nieuwe Ensemble een programma rond Edgar Varèse, waarbij het werk Désert het hoogtepunt was. Bij dit werk werd een unieke film van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola geprojecteerd. Daaraan voorafgaand klonken van Varèse nog Density 2.15 voor fluit solo, gespeeld door Harry Starreveld, en het werk Octandre. Maar het concert begon met een klassieker, namelijk Octet uit 1923 van Igor Stravinsky. Het Nieuwe Ensemble staat onder leiding van Ed Spanjaard.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma His Master's Choice, met muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble onder leiding van Bas Wiegers. Solisten waren Christina Zavalloni zang en Monica Germino viool. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand, op 19 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music.

Welkom bij de Concertzender. Een aflevering van Concertzender Live. We gaan terug naar 11 november 2011 en wel naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Bram Stadhouders, Sitzel Endresen en Jim Black. Het werd een uur durende improvisatieset bestaand uit vier delen. Luister naar Novemus deel 1 tot en met 4.

I know them.

Lord.

0: Ella vol in en als een maler vol in en als een haler in en als een marido.
1: How dang maul it is. A lady was.

Yeah.

I'm not going to be able to do that.

I don't know.

Okay.

Oh,

Oh,

0: U heeft geluisterd naar deel 1 tot en met 4 van Nofmoes, uitgevoerd door Bram Stadhouders, Sitsel Andreessen en Jim Black. Dit was Concerts and the Live met opnames die Glenn Mogot maakte in de Toonzaal in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website. Vergeet trouwens ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar
1: www.concertzender.nl.

En dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En dit keer het vijfde deel met de live opnames die gemaakt zijn van het festival November Music 2011. Samen met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten van dit festival vastgelegd. En tot en met november van dit jaar blijven we opnames van dit festival uitzenden. Vandaag twee muziektheaterproducties. Smak van Ned McGowan en The Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink. Op donderdagavond 10 november 2011 ging in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de kameropera The Reclining Woman van de Eindhovense componiste Astrid Kruiselbrink in première. En de uitvoering was in handen van De Helling. U hoort de komende 50 minuten onder begeleiding van het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl de sopranen Bouwien van der Meer en Marije van Stralen en de mezzosopraan Gerry de Vries.

U heeft geluisterd naar twee tapestukken van Gottfried Michael König. Die klonken tijdens Cineac Sonore. Het was een onderdeel van November Music 2011. En tot slot van deze vijfde concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music 2011 kunt u luisteren naar een voor de radio gemaakte samenvatting van de muziektheatervoorstelling Smak van Ned McGowan. Deze voorstelling is gemaakt voor kinderen en vond plaats op woensdagmiddag 9 november in de pleinzaal van het Theater aan de Parade. U hoort mezzosopraan Maaike Poorthuis, acteur Chris Bolcek en het Wervelwind-ensemble.

wazig, bazig, ongedurig. Gevoelig als een roos. Zuiplap, slap, smeerlap.

ik ging en daarom ging hij bij zijn oom en tante en hun 5 kinderen wonen. Op zijn 16e verliet hij school en liep hij van huis weg. Hij werkte onder meer als schoenenpoetser in een 5-sterrenhotel in Gent, als afwasser in een Chinese restaurant in Glasgow en als mestuitstrooier op een boerderij in Boekarest. Sinds een jaar of 6 is hij terug in Nederland en werkt hij aan zijn boek. Hij heeft geen geld, geen werk en geen hobby.

transparant. Hem kan je daar niet bereiken. Hij is niet zomaar een figurant. Hij houdt van kranten. Kranten houden van hem.

het middelpunt staat opeens onze minister.

0: Kijk nou toch. Mijn zoon is op televisie. Oh. Jongen. Jongen, kom snel boven. Je bent op de tv. Knappe vent, hè? Ik ben zo trots op hem. Altijd gewoon een jongen gebleven, maar toch de baas van het land. Ja. Jongen, kom snel. Het is heel interessant, hoor. Het gaat over de begroting. Dat die jongen nou nog nooit een meisje heeft gevonden, hè? Begrijp je dat nou? Het zou ontzettend goed zijn voor zijn imago, geloof ik, hoor. Ach, daar ben je. Ja, nu is het te laat. Kopje thee? Nou, nee hoor, geen thee, ook geen koekje. Je moet ook de broekriem aantrekken. Enige. Tja, maak je toch niet zo druk, jongen. Je werkt veel en veel te hard. Je moet ook eens aan jezelf denken, hoor. Weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou eens een leuk meisje moeten nemen. Het zou heel goed zijn voor je imago. Het hoeft niet op stel en sprong. Maar denk er nog eens over na, hè? Je kiezers zullen daar verguld mee zijn.
1: Ik weet niet of...

welke souplesse heeft u toch, zeg? U lijkt al van elastiek. En dat voor iemand die zojuist nog een enorme smak heeft gemaakt op haar fietsje. Ja. En dan die ogen van u, hè. Wat een prachtige oogopslag heeft u, zeg. En wilt u niet met mij trouwen?

hierop uw antwoord. Dan verklaar ik u hierbij man en vrouw.

U luisterde naar Smak van Ned McGowan. En dat was een kindertheaterproductie, uitgevoerd door het Wervelwind Ensemble. En daarmee komt een eind aan deze vijfde uitzending van opnames van November Music. De opnames van deze uitzending werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand op 16 april gaat Concerts in the Live verder met deze live opnames van November Music 2011.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. We gaan terug naar 12 november 2011. We zitten dan in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 het Italiaanse ensemble Alter Ego samen met de Engelse draaitafelkunstenaar Philip Jack. Het werd een aaneenschakeling van door Bernard Lang geschreven stukken. Het komend uur gaat u luisteren naar het project Tables Are Turned. Als startpunt gebruikte Lang de popsong Tables Are Turned van de Duitse krautrockformatie Amandul. De bewerking van Lang is uitgevoerd door het Alter Ego Ensemble en vervolgens op vinyl geperst door de Weense geluidskunstenaar Diep Dreitzing. Met deze LP's gaat Philip Jack live aan de slag om op exact aangegeven punten binnen de partituur te gaan improviseren. De combinatie van kamermuziek en draaitafelkunsten. Het komend uur dus tijd voor een extatische muzikale rondedans in Tables Are Turned. Luister naar Alter Ego en Philip Jack.

U hoorde David Moss en de David Quicksilver Big Band met achterinvolgens Gershwin Baby van Yannis Kyriakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller. Het concert vervolgde met twee korte werken van Robert Kretinger, een inbreng van bandlid en hoboïst Werner Herbers. Daarna hoort u Steam, een compositie van Joost Buis, trombonist in de band. Als u af en toe wat geschuif en getap hoort, dat klopt. In een aantal werken was de tapdancer Peter Kuif actief. Dit is de David Quicksilver Big Band.

U hoorde Roodhuis, Joost de Kom, Niet Rijnland.

Thank you.

0: team van jouw thuis, de Kerkhuis in Zeeland. En we horen muziek voor Hens van Guus Janssen.
1: U hoorde de David Quecksilber Big Band met achtereenvolgens Thermopylae en Untitled Original No. 1700 van Robert Gretinger en Steam van Joost Buys. Het concert van de David Quecksilber Big Band besloot met nog drie werken. U hoort achtereenvolgens Muziek voor Hens van Guus Janssen, dat is de pianist in de band. Dan Quecksilber van Hilary Jeffery en tenslotte F. Finks van Jacques Palings, speciaal voor dit concert geschreven. Luistert u nu naar David Moss en de David Quecksilber Big Band.

Comrades Cliff Silver and Henry Jeffrey. In the house.

0: resting. It was broken.
1: A low sound of exquisite bird melody.

0: lasting many moments.
1: Red was confused. Shines, of course.

my friend, you better be

0: And 100 million. Sometimes, one of the famous America, those of you who are from the they are the most advanced text of the very nervous, all of the destiny. David Wallace, two songs, and these hangouts, James Cook, Joey Manais,
1: dit was tot slot van het concert van David Moss en David Quecksilver Big Band, de première van F. Things van Jacques Palings. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar AETHER, oftewel Ether, uit 2006 van Hans Timmermans.

U hoorde het stuk AETHER, oftewel Ether, het tapestuk van Hans Timmermans dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van het November Music 2011. Tot slot van deze 8e Concert in the Live uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het korte lunchconcert dat in het historisch Zwanenbroederhuis werd gegeven door de Slovaakse accordeonist Luca Juhart. In samenwerking met Transit Leuven en Stichting Jeronimus Bos speelde Juhart twee premières. U hoort achtereenvolgens The Garden of Earthly Delights van de Nederlands-Russische componiste Aliona Jurtsevic en Deconstructing Accordion van de Duitser Klaus-Steffen Maankopf. Beide stukken vragen alles van de virtuositeit van de muzikus. Luistert u naar Luca Juhart.

Yeah.